Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach, maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach, maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie. Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach, maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach, maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Goedemiddag, geachte luisteraars. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de concertzender van 1 tot 2. Ja, we zijn in bijzondere tijden, spannende tijden, want er is een nieuwe Rembrandt gevonden of een oude Rembrandt is weer teruggevonden. En ik vind dat zo'n evenement, ik kan er niet van slapen. Jan Six heeft met degenen die al heel erg goed zijn natuurlijk groot werk verricht en ontdekt wat anderen niet ontdekten, een nieuwe Rembrandt. En dan denk ik, stel je voor dat we een cantate van Bach zouden herontdekken. Ontdekken die we kwijt zijn. Of ergens verkeerd is gecatalogiseerd. Of wie weet de muziek van de Marcus Passion. Oh, dat zou een evenement zijn. We hebben het over de twee grootste barokkunstenaars ooit. Johann Sebastian Bach en Rembrandt van Rijn. Er zit wat tijdverschil in, maar het zijn twee pure barokkunstenaars. Nou, dat is mooi. Spannend blijft het. Maar we gaan door met iets anders wat ook vandaag in mijn mailbox kwam. Namelijk een mail van Rens Beyma. U weet wel, dat is de man die net een dissertatie heeft geschreven over hoe het in de kerken was in Bachs tijd. En hoe veel mensen nou die Matthäuspassion zongen. Hij heeft het allemaal prachtig uitgezocht op basis van traktaten en stukken. En het waren echt 8 zangers, 4 solisten en 4 repianistenvullers. En zoekt u maar op, alles staat op zijn site Rens Beyma met lange ei. En nieuw is nu dat hij heeft ook gevonden dat de koralen in Bachs tijd rustig werden gezongen. Dus niet met die authentieke barokhaast.

U luisterde naar Cantate BBV 76, Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, uitgevoerd door Midori Suzuki sopraan, Robin Blaze alt, Gert Turk tenor en Kiyuki Urano bas, met het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki. Masaaki Suzuki die is weer in het concertgebouw deze maand. Niet dit keer voor Bach, wat hij heel vaak doet, maar hij doet ook vaak Mozart en hij gaat die prachtige grote mis in C klein doen. Schitterende muziek, die ook een hele grote rol speelt, ook tip eigenlijk, in de Clemenza di Tito, die aanpak van de opera van Mozart, die een beetje vergeten is, maar die is opgevuld of aangevuld met delen uit die mis in C klein. Dat doet dat Suzuki niet, dat zijn andere opnames, maar het is wel schitterende muziek, die ook het verlengde ligt van de barok. Een aanrader. Dinsdagavond 29 mei, Concertgebouw Amsterdam, grote zaal. En dan gaan we nu door met orgel, want dat stuk, die sinfonia uit deze cantate, dat tweede deel dus, dat laat Bach jaren later terugkomen in zijn prachtige vierde triosonate in E-klein, ook weer in E-klein. En we gaan luisteren naar een hele mooie uitvoering van Stefano Molardi in de Troostkirche in Waltershausen in Sachsen. En dit is heerlijke muziek. Mensen die iets tegen orgel hebben, zouden deze sonates vaak moeten horen. Dan verdwijnt die weerzin direct. Ik wens u een mooi luistermoment met deze triosonate.

U hoorde de vierde triosonate voor orgel van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Molardi, Stefano Molardi, in de Troostkirche in Waltershausen. De rest van de week zal een bepaald thema hebben, namelijk de mis. En we gaan eerst luisteren naar uitvoeringen van de Lutherse of korte missen van Bach op de komende dagen. En wel in de prachtige uitvoering van Raphaël Pichon. Ja, als je Raphaël heet, dan moet je een goede dirigent zijn. Ik ken geen wielrenner of zo die Raphaël heet. Dus ja, met zijn schitterende ensemble Pygmalion. En die gaan die Lutherse missen uitvoeren voor u. En toen Bach eenmaal daarmee bezig was, toen heeft hij later zijn hohe messen afgemaakt. Die hohe messen gaan we ook weer beluisteren. Dat kan geen kwaad, want dat is schitterende muziek. Toch echt wel het topwerk van Bach. Op de donderdag en de vrijdag gaan we luisteren naar die prachtige uitvoering van Masaaki Suzuki, die vol trots, wil ik dat altijd vertellen, opgenomen is in het concertgebouw door de concertzender. Ik mocht daarvoor Masaaki Suzuki interviewen en ook dat was een mooi moment in mijn leven. En daarna volgde een prachtige uitvoering. En die gaan we weer laten horen. Die moeten we ieder jaar wel 1-2 keer laten horen. Dat is een beetje wat deze week u te wachten staat. En ik wens u een hele fijne week en graag tot een volgende luisterkeer.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach, maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach, maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach. Maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach. Maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Het werkdagelijks programma van de Concertzender met muziek van Bach, familie, voorgangers en ook tijdgenoten. En deze keer gaan we aan een tijdgenoot aandacht besteden, dames en heren. Want u heeft misschien ooit de naam Graupner gehoord. Dat was namelijk Christoph Graupner, de tweede kandidaat voor de functie in Leipzig die uiteindelijk Johann Sebastian kreeg in 1723. En dat is een spannend verhaal, want de eerste kandidaat was onze beroemde Georg Philipp Telemann, de beroemdste en best betaalde componist in Duitsland in die tijd. Die zat in Hamburg, verdiende zeer veel, was beroemd, geliefd. En die had eerst in Leipzig gewerkt, had daar het Collegium Musicum opgericht, een orkest wat ook speelde in de opera, hij was zeer geliefd. En ze wou hem wel terug hebben daar in Leipzig. Maar toen dacht meneer Telemann, die was ook heel zakelijk, nou, ik ga zeggen in Hamburg tegen mijn heren dat ze graag willen dat ik naar Leipzig kom. En dan krijg ik misschien een aardige loonsverhoging. Nou, dat is gelukt. Ik kreeg nog meer en ik kwam niet naar Leipzig. Toen had meneer Christoph Graupner, ook bekende man, want hij had in Leipzig nog als Thomaner de opleiding gehad, waar de Thomasschule, was dus leerling van beroemde Kuhnau, de voorganger van Bach. Ging naar Hamburg toe daarna, kwam daar bij de opera, te werk bij Keizer, bekwaamde zich in de opera en werd uiteindelijk dan hoofdcomponist in Darmstadt, Markestad vroeger, bij Frankfurt ligt dat, bij de graaf van Hessen. Die wou graag een opera stichten, daar had ook die Graupner daarvoor aangetrokken, maar dat lukte financieel niet. En toen hield Graupner bij instrumentale muziek en bij cantates voor de kerk, net als Bach. En hoeveel schreef hij er? 1418. Ja. Nou ja, maar het punt is dat deze Graupner erg mooie muziek maakte. En die muziek is, vernieuwend. Die is doorvoeld. En hij heeft een grote retorische kracht. Dat doet allemaal aan Bach denken. En het is allemaal best mooi. En daarom zijn we blij met een nieuwe cd met cantates van deze Graupner. Tijdgenoot van Bach dus. Echte collega, volgezongen door onze Dorothee Mils, die heerlijke sopraan uit Duitsland, een van de grote Bach-sopranen. Ik wou ook dit jaar nog een keer een contest maken, waartoe ik u heel erg uitnodig om, wat is nou op dit moment de beste Bach-sopraan? En dan denk ik aan Caroline Sampson en Maria Keohana, aan mevrouw Blazikowa, hier ook heel erg geliefd. Nou ja, daar gaan we nog aan werken. Maar we gaan nu luisteren naar wat cantates van deze Graupner. En we eindigen ook met een stukje concertmuziek. En als je dan die teksten van die cantates hoort, gewoon cantates voor de kerk daar in Darmstadt, dan hoor je die taal die Bach ook gebruikte. Hij had dezelfde soort tekstschrijvers als Bach, deze Graupner. Het eerste stuk, de eerste cantate is Mein Herz. Want zo heet eigenlijk ook de hele cd. Reiner Geist, Lass doch mein Herz, heet die korte cantate van Graupner, gezongen door Dorothee Mils, met een heel interessant barokorkest van allemaal eigenlijk losse mensen, maar het zijn wel kanjers, onder leiding van Florian Deuter, violist, en Monika Weismann. En dat orkestje noemt zich de Harmonie Universelle, met allemaal mensen uit heel Europa meestal. We gaan eerst luisteren naar deze cantate. Reiner Geist, lass doch mein Herz.

U hoorde de kantate Reiner Geist, Lass doch mein Herz van Christoph Graupner, componist uit Darmstadt, in de sfeer van de kantate van Bach. En gezongen werd deze kantate door Dorothee Mielts met een klein orkestje onder leiding van Florian Deuter. We gaan door met een tweede kantate, ook weer zo'n pietistische tekst uit die tijd. Bach staat er helemaal niet alleen mee met al die teksten waar nog steeds veel mensen moeite mee hebben. Maar luister maar naar deze nieuwe kantate voor ons. Verleih, dass ich aus Herzensgründe. Ja, dan krijg je ook weer zo'n tekst. U kunt het allemaal opzoeken op het internet. Maar het is verwant, die tekst, aan wat Bach als tekst had. En de muziek is ook verwant en hij is mooi. En ik nodig u uit om eens even die oren open te zetten voor deze tijdgenoot van Bach, die net die dwaal niet gekregen heeft. Waarom niet? Dat heb ik niet verteld. Telemann maakte daar gebruik van, misbruik haast. Hè. Sloeg een slaatje uit. Meer geld kreeg hij in Hamburg. Hij bleef daar. En maar deze Graupner wou graag, maar hij kreeg de baan niet. Want hij mocht niet van zijn heer, de graaf van Hessen. En dat gebeurde in die tijd vaker. En er was er eentje die dat niet opvolgde. Dat was onze Johann Sebastian. Die wou weg uit Weimar. En die had al de baan aangenomen in Keuten, daar bij de prins Leopold. En dat vertelde hij aan zijn heer. En toen heeft de graaf hem opgesloten in het gevangen. Daar heeft hij er een maand gezeten. En op aandringen van de rest van de adel uit de buurt heeft hij hem dan toch maar vrijgelaten. Maar dat had toch slechter kunnen aflopen. Nou ja, deze Graupner durfde dat niet te riskeren en kwam niet aan Leipzig. En daarom werd Johann Sebastian Bach de componist van, zeg maar, de Thomas Schule, de grote belangrijke componist van Leipzig. We gaan nu deze kantate beluisteren. Verleih, dass ich aus Herzensgründe.

hoorde de kantate Verlei, das ich aus Herzensgrunde, gezongen door Dorothee Mildsopraan en Harmonie Universelle onder leiding van Florian Deuter. Een nieuwe cd van onze grote geliefde Dorothee Mils, die werkt in Den Haag. Ik denk dat ze ook alweer een beetje Nederlands kan. Ze zingt natuurlijk heel vaak hier en prachtige opnames. Daar gaan we de rest van het jaar nog aandacht aan besteden. We gaan nu naar de derde kantate van Graupner met een voor ons bekende tekst voor de Bach-liefhebber. Ach Gott, wie manches Herz leidt. Dat is bekend als kantate BWV 3 van Bach. Hij is gebaseerd op een zeer oud koraal van Martin Müller. Een tekstschrijver, componist in de sfeer van Luther. Eigenlijk nog uit de 16e eeuw. Jesu Dulcis Memoria gebruikte hij als basismuziek. En deze muziek komt dus ook weer terug in de kantate van onze Graupner. Ach Gott, wie manches Herz leidt.

U hoorde de kantate van Christoph Graupner, Ach Gott, wie manches Herze leidt. Gezongen door Dorothee Mills, ondersteund door een barokorkestje met de naam Harmonie Universelle, onder leiding van Florian Deuter Viool. En tot einde tijd gaan we ook toch nog een stuk instrumentale muziek laten horen, want dat schreef hij ook. En dan hebben we gekozen voor een soort van dubbel vioolconcert met strijkers en bas continuo, wat ook heel erg doet denken aan de dubbelconcerten van Bach. En in G klein. En dat gaat u horen. Want natuurlijk de wetten die voor Bach golden over hoe je toonsoorten gebruikt, die golden ook voor Graupner. Dus u hoort dat G klein, dat is dramatisch. Maar toch, zoals Matheson dat noemde, ook weer zo'n tijdgenoot, de mooiste toonsoort die er is, G klein. Concert voor twee violen en orkest van Christoph Graupner. En daarmee sluiten we deze uitzending met het cd van Dorothee Mills van onze Graupner af en wens u nog een hele mooie week met veel mooie muziek. Dank u wel.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach, maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach. Maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach. Maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Met muziek van Bach, familie, tijdgenoten, leerlingen en opvolgers. Deze week gaan wij veel aandacht besteden aan een cd die ik gisteren kreeg van Lavinia Meijer. Zij speelde met het kinderorkest Jonge Strijkers Nederland in de Amstelkerk in Amsterdam. En ze bracht een hele leuke cd mee die heel erg passend is voor ons programma. En die cd heet 1685. Ja, dat is zo'n jaar waar heel veel gebeurd is. Misschien ook politiek, dat weet ik even niet. Maar wie werden er geboren in 1685? Op een rijtje noem ik ze even. Domenico Scarlatti in Napels. In Halle, dat is Saxe, vlakbij Leipzig. Georg Friedrich Händel. Hij heette toen nog niet George Frederick, want hij was gewoon een Duitser, een Sax. En in Eisenach, eigenlijk Thüringen, Johann Sebastian Bach op 21 maart van dat jaar. En onze John Elliot Gardiner noemt dat heel mooi de Class of 1685. Ja, drie grootheden, eigenlijk wel genieën, zeker Händel en Bach. Scarlatti schuurt er tegenaan met zijn heerlijke sonates. Ja, en hoe hebben die elkaar beïnvloed? We weten dat niet echt. Ze kennen elkaar wel een beetje, zeker Bach en Händel. En ze waren ook wel geïnteresseerd in elkaar. Men was altijd bezig met de muziek van de ander en probeerde daar ook van te leren. Dat kon in de barok allemaal. Er waren geen toestanden met grappen en zo en copyright. Men probeerde elkaar als het ware de loef af te steken op een hele leuke manier. Deze prachtige cd heeft Lavinia. Lavinia die zo ontzettend mooi alles met die harp kan, alle soorten sferen kan neerzetten. Gewijd aan deze drie grote barokkunstenaars. En met bewerkingen, ze hoeft niet zoveel te doen voor de harp, kom je bij Händel, bij Bach en bij Scarlatti. We beginnen met Händel, wel zo leuk, omdat Händel eigenlijk een van de weinige barokcomponisten is die echt voor de harp geschreven heeft. Onder andere het beroemde harpconcert. En ik moet even kijken of dat in de archieven hier van de concerten aanwezig is, want het is heerlijke muziek. Ook heel erg bekend als het orgelconcert, maar origineel is het een harpconcert. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Als puber vond ik het al heerlijke muziek. En hij schreef ook een stuk, dat heet het thema con variazioni voor harp en basso continuo. Daar gaan we mee beginnen. Lavinia Meijer begint met Händel.

U hoorde van Händel Thema con Variazioni, gespeeld door Lavinia Meijer op haar harp. En dat is afkomstig van de CD 1685. Ja, er komt nu een groot blok Bach. En zij heeft vooral gekozen voor stukken uit het Wohltemperierte Klavier, vooral deel 1. Vandaar dat we een aantal preludia en fuga moet je dan zeggen, krijgen uit dat heerlijke, bijzondere boek Wohltemperierte Klavier. We gaan luisteren naar BWV 846, 848.

Lavinia Meijer speelde delen uit Volta per il Clavier, deel 1 van Bach, op de harp. Natuurlijk altijd een beetje licht bewerkt, maar dat kan heel makkelijk. En dat waren een aantal delen en die staan allemaal op de website. Kunt u het nakijken. En dan gaan we de stap maken naar Scarlatti. Ja, de pianisten onder u kennen Scarlatti natuurlijk allemaal. En Scarlatti heeft toch een heel erg bijzonder leven, wat ook wel spannend is geweest. Zijn vader was de grote Alessandro. Die was daar in Napels de belangrijkste componist. Hij heeft heel wat opera's geschreven, ook veel kerkmuziek. En uiteindelijk, Napels en Spanje hadden met elkaar te maken. Hè. Die hadden een bondje. Is uiteindelijk ook Spanje geworden, waar onze Domenico Scarlatti naartoe ging. En ook uiteindelijk overleden is na zoveel jaar. Maar hij maakte veel omzwervingen via Rome, kwam hij in Lissabon. In Lissabon werd hij te werk gesteld als muziekleraar bij de Braganza's, de koninklijke familie. En hij werd daar de vaste leraar van de nog zeer jonge, maar getalenteerde Maria Barbara. Dat was de dochter van João, moet je zeggen, de Braganza. En eigenlijk heeft hij die prachtige sonates voor haar geschreven waarschijnlijk. Uiteindelijk trouwt deze dochter van João de Braganza met de Spaanse koning Ferdinand II. En dan gaat ze natuurlijk naar Madrid toe. En onze Domenico gaat mee. Maar we gaan ervan uit dat hij, hij heeft heel veel andere dingen geschreven, ook voor opera's, dat hij die beroemde sonates toch geschreven heeft daar nog in Lissabon. We gaan luisteren naar bewerkingen ook weer van die, het zijn Klavers Himmelsonates origineel, maar de meeste mensen kennen ze natuurlijk van piano. Bewerkingen voor de harp, gespeeld door Lavinia Meijer. Sonate 446, 380, 208, 213 en 466. Er zitten twee mineur sonates bij en dat zijn wel de mooiste. We wensen u een mooie luisterervaring toe met deze sonates van Scarlatti op de harp.

U hoorde een aantal sonates van Domenico Scarlatti voor klaverzimmel, gespeeld op de harp door Lavinia Meijer, onze heerlijke, geweldige harpiste. En op de website kunt u, als het goed is, al deze sonates nakijken. We hopen dat u het mooi vond en aangenaam. En misschien komt er in deze week nog wat meer Scarlatti langs, daar gaan we even naar zoeken. Ik wens u verder een hele fijne dag en een mooie muziekweek toe. En tot de volgende keer. Ik dank u voor uw aandacht.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach. Maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach, maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach. Maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

U hoorde de kantate BWV 22 Jesus nahm zu sich die Zwölfe, uitgevoerd door de Bach-stiftung St. Gallen onder leiding van Rudolf Lutz. We gaan door met een kantate uit hetzelfde jaar, 1723, een half jaar later, maar een hele andere sfeer wordt opgeroepen in de kantate 60 O Ewigkeit, du Donnerwort. U hoort het al, het is een hele sterke tekst. En deze tekst is de andere kant van Bach die ook bekend is. En het gaat over de dood. O Schwert, das durch die Seele bohrt. O Anfang zonder ende, o Ewigkeit, Zeit ohne Zeit. En zo gaat het maar door. Het gaat over traurigheid. En meteen zet die muziek in met een prachtige inzet van de alt. Maarten Harte noemt deze kantate huiveringwekkend. Hij gaat inderdaad door merg en been. En het gaat dus ook weer over Bachs obsessie, de dood. En dat doet Bach in de vorm van de tekst die hij natuurlijk aangeleverd kreeg, in een dialoog van hoop en vrees, Hoffnung en Furcht. De tenor voegt zich bij de alt en dan krijg je dus een dialoog tussen de Hoffnung en de Furcht. En eigenlijk zorgt dat voor een soort van indringende operamuziek haast. Die kant gaan we er eigenlijk op. Het is barok, het is sterk, het is krachtig, het is emotioneel. En wat zorgt Bach voor een zeggingskracht? Hoe weet hij die doodsnood, die todesangst toch in noten te vangen? Het is ongelooflijk. En vanuit die doodsangst hopen we en wachten we op de verlossing. Daar zien we naar uit, daar snakken we naar. Het heil moet dat geven. En er is al lang geen licht aan het eind van die tunnel. En Bach houdt als het ware gevangen in die suspense van die noten. Veel chromatiek, hè, dat zijn veel tussennootjes, kleine nootjes. Veel kleuren, veel smart, angst. Geweldig omgezet. En de spanning wordt haast ondraaglijk, tot eindelijk dan van verre lijkt het wel, van gene zijde, de bas ons toezingt. En de bas is eigenlijk de Fox Christi, is eigenlijk Jezus. En die stem die zingt, zedig zingt die toten. Ja, dat kent u, dat kent u, dat kent u van Brahms, van Ein Deutsches Requiem. En Schütz had het ook al gebruikt in zijn stukken. Het is natuurlijk een bijbeltekst en hier wordt het prachtig ingezet. Eigenlijk is dit een passion in het klein, deze korte kantate. En als die bas dan een paar keer geklonken heeft, dan zijn we als het ware gerustgesteld. En dan sluit Bach af met een koraal. En niet zomaar een koraal, zoals we van hem kennen, nee. Het is een prachtig, heel intensief getoonzet koraal, wat je als het ware meteen meeneemt. Es ist genug. Het is genoeg. Het is mooi geweest. We kunnen niet verder. Het is over. We kunnen ontspannen. Es ist genug. En dat wordt door de vier stemmen van het koraal zo ongelooflijk mooi gezongen, ook in deze uitvoering van Rudolf Lutz. En het gaat inderdaad omhoog. We worden meegenomen in een enorme kracht. Mijn grote jammer blijft daar beneden. Mijn zwaarste ellende blijft beneden op de aarde. Es ist genug. Genoeg is genoeg. Laat Bach horen. Maar wat een kracht, wat een energie. Dit koraal was voor Alban Berg, de 20e eeuw, zo belangrijk dat hij, toen hij aan zijn vioolconcert bezig was, gewijd aan zijn geliefde Malan Gropius, deem aandenken eines Engels, dat hij dit koraal gebruikte als koraalmelodie in dat vioolconcert. En als het goed is, gaat u dat van de week ook weer een keertje horen. Dat is best even wennen. Muziek uit de 20e eeuw, 1935 geloof ik. Maar wat een prachtige muziek. En het gaat er ook om, vandaar dat het ook past in onze uitzendingen. Namelijk Geen Dag Zonder Bach. En ook scholgelingen en leerlingen en leraren hebben daar een plek in. Alban Berg is ook een groot, groot kunstenaar geweest. Een muzikus met prachtige dingen, zijn opera's alleen al. En dit heerlijke vioolconcert is zeer mooi. En nou hoort hij dus, niet zo makkelijk te horen hoor, in de muziek, deze koraalmelodie terugkomen als een soort van troostmoment in het vioolconcert. Wij gaan luisteren naar O Ewigkeit, du Donnerwort, BWV 60, uitgevoerd weer door de Bach-stiftung St. Gallen.

U hoorde O Eeuwigkeit, doe Donnerwoord, BWV 60, uitgevoerd door de Bach-stiefing Zangtkallen onder de Roelof Loets. Ter afsluiting gaan we iets heel anders doen. We gaan naar de cello-suites, het wordt weer eens tijd. Maar nu niet op de cello, want er zijn zoveel prachtige uitvoeringen van, maar op de viola da gamba. En Ras Musicus, de Spanjaard Paolo Pandolfo, speelt dat heerlijk. Soepel, vloeiend, helder, volgbaar, zangerig, warm. Zonder dat, ja, haast te mooie cello-geronk. Echt barok, helder, volgbaar.

U hoorde Tot Besluit. De cellensuite nummer 1 in C-groot, BWV 1007. Gespeeld op de viool da gamba door Paolo Pandolfo. Dit was vandaag Geen Dag zonder Bach. Ik dank u voor uw aandacht en graag tot een volgende keer en nog een mooie week gewenst.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach. Maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was Geen dag zonder Bach. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar, waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach, maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach. Maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertcenter. Met muziek van Bach, familie, zonen, leraren, leerlingen en liefhebbers. Wij gaan vandaag twee prachtige cantates doen, heel anders van sfeer. Maar ze hebben allebei een zeer mooie alte aria gemeen. En de tweede aria uit de tweede cantate die heeft een zeer hoog niveau. Dat is het niveau Martheus Passion en Hohe Messe. We beginnen met cantate 125, Mit Fried und Freud fahr ich dahin. Dat is geschreven voor de zondag van Maria Reinigung, of Lichtmis. En Maria Lichtmis is eigenlijk wel een goed begrip, daar kom ik zo op terug. En het thema van die dag is het Nunc Dimittis. Dat is namelijk het lied van Simeon, de oude man die in de tempel wachtte tot hij het kind in zijn armen kon sluiten, het kind kon zien, want dan kon hij sterven. En de tekst is: laat nu uw knecht in vrede gaan, want mijn ogen hebben het heil aanschouwd. En u kent die tekst het beste waarschijnlijk van cantate 82, Ich habe genug of genoeg. Prachtige baskantate, ook nog eens door de sopraan gezongen. En ik denk dat die van de week ook nog even wordt gespeeld. Van die tekst, dat Nunc Dimittis, in Latijn dus, maakte, zoals Luther dat meestal deed Luther, een poging om dat om te zetten in mooi Duits, toegankelijk Duits, de volkstaal. En dat is de tekst Mit Fried und Freud fahr ich dahin. En dat is de tekst van het koraal van Luther, wat in deze kantate is verwerkt. En dat is een heel geliefd lied geworden, dat lied van Luther. Niet alleen voor Bach, maar het droeg bij aan het ontstaan van de, zeg maar, de Lutherse doodsmystiek. Die heel eigen is, waar de dood steeds meer gezien wordt als bevrijding, van de dood als gewin. Bevrijding van het aardse leven, van het aardse misère, van de aardse nood. Sterven is dan slechts gewin. En sterven is dan een doorgang, een slaaf geworden, een slaap. Want dan bij de laatste dag heb je direct toegang tot de hemel. Het Lutherse denken, de Lutherse theologie, kent geen dag der wraken. Maar het is wel het moment van dat de Heer komt. Als je berouw hebt, boete over je zonde, dan ben je vergeven. Dan hoef je niet meer bang te zijn voor de wraak. Dat is geen dies iri. Vandaar dat ook geen requiems voorkomen in de Lutherse traditie. Goed, die doodsmystiek, die Lutherse doodsmystiek, werd een geliefde cultuur. En werd vaak gezongen, dit koraal, bij begrafenissen. En het paste eigenlijk in de sfeer van de Ars Moriendi, de kunst van het sterven. Bach pakt dat lied op en hij maakt in het beginkoor een soort van 12/8e maat ervan. Een pastorale sfeer krijg je dan, de Siciliano. En daarin verwerkt hij heel mooi, delicaat haast, dat Lutherlied. Het staat in E klein, dat is opvallend, want dat is ook waar het beginkoor van de Matthäus Passion in staat. En dit stuk is minder troostend dan, het komt hier tuchter, helft weer klagen. Maar het hart noemt het grimmiger. Het is inderdaad meer ingekeerd, het is introverter. Het is stille, fragile muziek. Zoals Anselm Hartinger van de Bach Stiftung in St. Gallen zegt. Fragile muziek. De tekst zegt het ook. Uiteindelijk gaat het om sanft und stille. De laatste regel van het eerste couplet is: der Tod ist mein Schlaf worden. En dat hoor je in de muziek. Bach laat dat horen. En dat doet hij prachtig. Dan komt er direct daarna een prachtig alte aria. Eigenlijk is dat hetzelfde qua inhoud, maar dan op persoonlijk niveau, op het ik-niveau, waarin de alt zingt: Ich will auch mit gebrochenen Augen nach dir mein treue Heiland sehen. Ik wil met gebroken ogen, dus eigenlijk in het moment van het sterven, zien naar u mijn trouwe Heiland. En dat zien is heel erg belangrijk. Het zien van met de ogen die in erblikt hebben. He, namelijk dat de oude Simeon die hem nog even gezien heeft. En zo valt het als het ware samen en dan wordt de Simeon een soort van identificatiefiguur voor de gelovigen uit Bach's tijd. Het gaat om zien. Ook Jezus ziet ons, dat is wederkerig. Hij ziet op mij, hij ziet op mij toe. Uiteindelijk, als je het kind ziet, dan heb je ook het licht gezien. Dus het tweede, het neventhema, is eigenlijk licht. En een optimistisch duet na die prachtige alte aria gaat om het onbegrijpelijke licht. Het
dat licht is onbegrijpelijk, want het sterven, het paradoxale, leidt tot leven. Voor we deze kantate laten horen, dus 125, laat ik het koraal horen in een bewerking van Bach zelf, uit zijn orgelbuglijn en de sopraan Céline Scheen, ik weet nog niet precies hoe je dat moet uitspreken, Scheen zingt dat prachtig, met begeleiding van het ensemble Mare Nostrum. En daarna komt meteen de kantate en die wordt uitgevoerd door de Bach-stiftung St. Gallen onder leiding van de Goede Vloeds. En Alex Potter zingt die prachtige tweede aria voor de alt.